0: Ik is Ivan Roo, ik is Malwer Singh, dat is nog altijd mijn leven.
1: Ivan, ik geef jou een contract. Ja.
2: Hier is hij, Ivan Roo.
3: Dit is beautiful. Mesmerizing.
4: Ik ga alles doen wat ik kan doen om hier die contract te winnen.
5: Dit is surreal. Show. Fantastisch.
0: 14 jaar terug, toen ik gezegd, als ik ooit getekend word in Zuid-Afrika, wil ik bij die Kuleskies getekend worden. Dat is een moeilijkheid nu.
5: Wie ook al jouw bank toegevat, gaan als een miljonair terugkomen.
1: Jij telt hem niet voor een oomlik nie.
6: Ivan het voor mij die hele pakket.
5: Jij is een superster. Jij gaan Kumas winnen.

alles getel. Jy sal my nooit verlaat nie, jy is altyd een tree voor my, so ek sal in jou spoor.

Daar zijn jong blij tot ons dood. Nou toe, dankie Nicholas. Vrienden, ja, ik weet niet hoe lang ik vanochtend op je lichaam weer samen met jullie niet. En dat ik het verstaan, ons gaan een beetje afwees van die lucht af. So die loop van die ochtend. Ik is niet zeker wanneer het gaan wees, niet zo. So, ik moet het maar dit voor jullie voor die tijd noemen. Nee. Ja, en maar in elk geval, ons gaan opblijven zolang ons kan. Hè? Zolang ons kan. En ja, en in elk geval, zo met die gevolg is, ons maak maar gebruik van die tijd. Die volgende nummerkie wat ik graag vanochtend op hierdie prachtige dinsdag met julle wil deel, is iets wat ik niet gereeld speel nie. Maar die woorde is ongelooflijk mooi geskryf. Dance with my father. Mense, ja, ons was allemaal klein kindertjes gewees. Ons allemaal, meeste van ons het een papa gehad. Kom ons luister na hierdie ene. Vir my het dit baie betekenis.

0: van de tang wat erbij zit, dat lekker is. En dan, sommige mensen doen woestersaus. Mijn vrouw gooit ze met tomatiesaus bij. Gewoonlijk om het een beetje dieper te maken, doen ons die tomato puree. Dat is amazing. En dan moet je maar rustig gaan met die hitte. Dan los je het voor lang, je weet. Laat het in die saus begin lekker prut. En dan, ek gooi nie die olijwe te vroeg by, en anders dan word het net een gepapperij. Jy wil het, jy het een stikkie sê wat nog lekker is. Jy kan het opsny, gewoonlik in die helfte, nie te klein nie, so dat jy daarom nog remnants so paar van het oor het, jy weet. En dan sal ek het so uur voordat ek bedien die olijwe by sit, want dan trek het nog mooi deur. Dit is baie lekker. En dan, joh, jy moet proe. Gebruik hy lepelkie. Moet niemand sien in die COVID tyd dat jy raad die lepel dalk weer terug sit en weer proe nie, maar in geval, ek bedien dit dan daarna met tzatziki, wat met het geraspelde komkommer en Griekse yoghurt is, en dan kan jy dit met bietjie dil, soutpeper, wat ook al jy dink is lekker, kan jy erby sit, so dat jy ietsie vars het, naanbrood is baie makkelijk. Dit is Griekse yoghurt, die selwe hoeveelheid flour, en is basis dit. Jy gooi bietjie sout by, jy meng het, maak het deegie, rol het uit, braai het in die pan. Lekker broekies, uitstekend.
1: Baie dankie aan gitaarspeler Heinrich Pelser. Maak om in plaas van sy foto op ons Facebookblad, Frans Kook. Al ons recepte verskyn natuurlijk op ons webtuiste franskook.co.za. As jy nou lekker recept het, vir alle recept met olijwe in, stuur om aan recept by franskook.co.za. Morgen is het natuurlijk my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel en ek maak Provençaalse hoender met tomaties, olijwe en basiliekruid. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
2: Dankie Frans vir daar die ene, is bykie te veel spisserie wat daarin gaan. Het gaan een bykie lang vat vir my. Ek hou van een dis wat so drie producte in het, dan sit vinnig klaar en is oor en uit en ek eet lekker. Ja, een spisserie is goed nog, hoef nie nodig om so 11:30 in te sit nie, maar vir tyd van julle hou ons van daar die vreselike geurige, spisserievolle maaltye. Nee, ek hou net van atemreis en vlees, daar is hy met die eikie by. Nou toe, Gerrie Pretorius, kom, maak mooi die dag. MUZIEK

Kom ons gaan gauw terug naar hierdie landbouwstory toe. Ek het nou al te veel gesien dat die succesratio of die aantal succesvolle swartplase bitter laag en min is. Maar dat daar groot plase is wat tot niet gaan weens gebrek aan kennis of die wil om te boer of gebrek aan fondse. En dit het plaas, maar hulle weet nie wat hulle maar mee te maak en hulle het nie die toerusting om het te doen nie. Ja, jong, hier na weer. Ek weet nie. En nou wil ek ook, ek het een vraag en niemand kan my antwoord nie. Hoe kan een partij met 40% stem in die parlement regeer? Wat het geword van hierdie coalitieregering? Een is net so dood soos die ander ene. Jy hoor niks van hulle, nie die DA, nie die Vryheidsfront, nie een van hulle in hierdie nationale regering van ons nie, want in beheer is nou konsens nie. Nee man, nee. Ou Ramaphosa maak nog altyd net soos hy wil en hy het nie sy beheer reg in die regering nie. Ja, die tip, nou, paspoortbedrog, nog twee voormalige

0: op 69, ja. Lekker, lekker. Hallo Evert, ja, ek is kwaadjie vanoggend. Ek is kwaadjie. En is seker tyd vir ons lekker tyd se nommertjie en ek gaan hom nou speel. Ja, mense. Toe maar. Mens raak my so een keer rooi om die kiewe as een mens sulke goed is lees, ne. Ja, staatsgrond word verkoop, word weggegee, nie verkoop nie. Weggegee. En enigste staatsgrond wat ek van weet is in so'n zwak toestand, geen mens kan daarop boer nie, maar toe maar. Hulle sal weet, hulle is slim. En kom, ons gemaak muziek en luister lekker saam.
1: Rote Rosen, roter Wein.

Dat is een lekker Sharon, ja, ik is blij je dit geniet. Bye, dankie. Nou ja, en mensen, mijn tijdje hardloop uit, want ik zie al, het is amper tijd voor ons internet om af te gaan. Zo, nou toe, hier is Pieter Riesmuller, kom eens geniet om dit lekker samen om. En natuurlijk, die kantoorman is niet vanochtend hier nie, ne? Die kantoorman het vanochtend een bykie geëiwol, hy is een bykie vaak.

0: ons regeer.
1: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
2: Lederik sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl.
2: Is wat ek moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.
2: Ek weet van jou

van die braaitang zweer ek getrou. Om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand een doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

sto. Ali ja nis nosi dron kaj cedi goes up. En si de galve bij een poeltafel een bouwklop. Hij grijp haar aan haar linkerboot en hij denkt wat nou. Dis toe lang haar ouwe nou is al twee sy hoop.

Hey, Chommy. Word wakker. Hey, Chommy. Kom ons vat een bikkie. Gee my nog een bikkie. Ek soek nog iets hier in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat een bikkie vas.

dat ons allemaal ken voor hem Scully. En hij lijkt ons hij ding sê van vat een bikkie vast. Want soos jy achterraak, maak hy seker, sy ijs raas in sy glas. Nou die langblaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Scully sal jou bederf.

0: Owen Susak, blanke begint te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.
2: Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

Yes, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Dis reg, sien nou.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Wat stukken was, maak jij weer heel. Mijn leven wil ik met jou deel. Die woord praat van die goed en kwaad, waar het stories achterlaat. Van Salomo was een wijze man, en David was voor niemand bang. Met jou loop ek die kronkelpad, naar die melk en je

op je vensterbank. Maar geluk in zin, voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand, wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij.

altijd langs jou pad. En ek wens dat die skema net zachtjes aan jou vat. En ek wens vir jou die kaart, een leven vol geluk. En dat jy net nog somtijds vir my ook nog blij buk.